0: Վեբգործը www. newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի սակարտվելոշի.
0: Արջի է կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թպիլիսի, 03-03-19-03-03-03-03-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07- Redgo Taxi.
3: Gemreli Khinkali moginda, getqvisad unda moqvide. Khinkal Pabi, Akaki Beliashvilis 111-chi. Restoran Royal Tbilisis 1-1 sirtse, sadats dagvdeba ugemrielesi khinkali da aktsia 2+1 katkhaludi. Rajobia chventan ertat pekhburtis qurebas. Restorani Royal Tbilisis Khinklis Pabi gelit.
0: Juba თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2